0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Start de motor, de boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekend. De kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zie je niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Het dodental van de bestorming staat op 72. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Hulpdiensten konden hem niet vinden. De man bleek later op een parkeerplaats te zitten. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: En Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende veerpontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor koraal. En president Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Iran heeft die nieuwe gespreksronde op dit moment niet bevestigd. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keer heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries. De laatste tijd valt Oekraïne dat bedrijf vaak aan omdat het goederen zou leveren aan Russische militairen, zoals drones en navigatieapparatuur. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte met gezondheidsproblemen. Nu zou hij weer fit genoeg zijn. Het weer, tropisch warm, 30 tot 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook gaan onweren.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: We zijn er weer. In deze hete zomerse dagen zijn we gewoon met Grenzeloos Weekend aanwezig. En we hebben ook nog hele leuke items straks voor je. We gaan zo meteen praten over molens en het opknappen van die dingen. Dat is een zaak op zich wat lastig is. En we zitten dan toch gewoon de Alblasserwaard. Laten we dan ook nog maar naar een concert gaan. Verder natuurlijk het nieuws uit de buurt. De leukste muziek hebben wij allemaal het komende uur in Grenzeloos Weekend. En alsof dat niet genoeg is, zijn de dames er allebei weer bij. Mijn dag is alweer goed. Hopelijk die van de mensen thuis ook. Floortje, hoe is die?
1: Ja, goed.
0: Heel stil weekje gehad in je vakantie? Of ben je toch maar actief geworden?
1: Ik ben eigenlijk wel actief geworden. Want ik kan eindelijk weer hardlopen.
0: Je kan hardlopen, ja. Heerlijk.
1: Dus dat ook. Ja, ik heb echt 3 keer hard gelopen deze week. Maar ik mag nog niet elke dag.
0: Want je mag niet overbelasten, hè? Doe voorzichtig.
1: Nee, dat is waar. Dus ik heb het wel een beetje rustig aan gedaan. Maar ik was wel blij dat het weer kon.
0: Oh, geweldig nieuws. Dus jij hebt gewoon een toffe week gehad.
1: Ja, ik heb wel een actieve week gehad.
0: Mooi om te horen. En ze is terug, Mera.
2: Hallo.
0: Mooi. Je bent bezig kijken bij de Tour de France, als het goed is.
2: Zeker en vast, ja.
0: En wat heb je allemaal gezien?
2: Mathieu van der Poel, die met Pogacar heel hard wegreed. Mm-hmm. Dus dat was wel heel vet om te zien.
0: Was je in Parijs dan om te kijken?
2: Ja, we waren in Parijs.
0: Ik dacht dat je onderweg had gekeken.
2: Nou ja, dat was de bedoeling. Maar toen werd dus de laatste etappe ingekort. Mm-hmm. En we wilden bij de laatste etappe kijken. Dus toen zijn we toch maar op de trein gestapt naar Parijs.
0: Oh, dat meen je niet, joh. Heb je de demarrage gezien?
2: Ja.
0: Ja, oh, fantastisch om daarbij te zijn.
2: Ja. Ja,
0: was je in beeld? Ik moet de televisiebeelden terug gaan kijken.
2: Echt heel klein. Als je weet waar we staan en hoe we gekleed zijn, dan had je het kunnen zien. Maar ja, verder niet heel
0: dat
2: erg.
0: Dat is het. Nee, dus je wereldberoemdheid is weer niet gelukt.
2: Nee.
0: Nou ja, je zit nu hier, dus we gaan eraan verder werken. Komt allemaal goed. Oh, wat moet jij een waanzinnige dag hebben gehad verleden week.
2: Het was fantastisch.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hey, weet je wat ook fantastisch is?
2: Vertel.
0: David Muis.
2: Ja,
0: David Muis is de man die zorgt dat dit programma bij ons in de buurt op de radio komt. En als die man er niet zit, dan wordt het gewoon hartstikke stil. En dan zou je bijvoorbeeld zo'n gek plaatje als deze kunnen missen. Dit zijn Lost Frequencies en Zonderling en Crazy.

0: Vers uit de top 40 deze plaat, Animal. Het is een beetje een raar stelletje eigenlijk bij elkaar. Maar het plaatje is dan wel gezellig. Dus dan draai je hem in Grenzeloos Weekend. Zo gaat dat. Al 70 jaar zorgde de molenstichting Simaf voor het behoud van de molens in de Alblasser Waard en de Vijf Herenlanden. En het gaat maar door, want die molens moeten behouden blijven. En nu wordt er dan geld gezocht voor een molen in Groot-Ammers. Nou, welke acties zijn er uitgezet? Dat vragen we aan Sjoerd Veerman, want hij is van de Molenstichting. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je tijd hebt kunnen vrijmaken om hier even te komen.
1: Ja, dat doe ik natuurlijk altijd graag voor de lokale omroep, dus dat is geen probleem.
0: Zeker. En in heel de buurt te beluisteren nu, hè?
1: Ja.
0: Dat kun je ook mooi geld proberen binnen te halen straks.
1: Zeker, ja.
0: Ik lees hier net voor, het behoud van de molens in Alblasser Waard en Vijf Herenlanden. Ja. Zijn dat dan alle molens, ook het erfgoed?
1: Nee, wij hebben veel molens in de Alblasser Waard, Vijf Herenlanden. Dat zijn er ongeveer 56. En wij hebben als SIMAF, de Stichting Instandhouding van Molens Alblasser Waard, Vijf Herenlanden, de 33. Dus we zijn wel wat groter dan de rest. Maar we hebben nog molens die alleen zijn. De jonge Sophia en de Hoop en de Weltevreden. Maar we hebben ook nog molens 18 in Kinderdijk. Dus met z'n allen is dat toch een mooie verzameling. En wij zijn met onze 33 heel blij. Dat is eigenlijk wel genoeg.
0: Daar heb je handen vol aan, denk ik.
1: Ja, nee, dat is zeker zo. Als je weet dat iedere molen ongeveer 15.000 euro per jaar moet kosten, dan keer 33, dan weet je wel dat er een aardige opgave ligt.
0: Mm-hmm. En wie gaat dat betalen?
1: Nou, de samenleving, want de molens zijn ook van de samenleving. Dus wat dat betreft hebben wij donateurs, we hebben vrijwilligers, we hebben leden. Dus we hebben allerlei soorten mensen die meedoen. En we hebben natuurlijk ook mensen die gewoon zeggen van, wij vinden het zo mooi dat hier is, wij willen ervoor betalen. En wij sponsoren. En daar zijn we ook steeds meer mee bezig. Want 33 molens die staan van Arkel tot aan Kinderdijk. Mm-hmm. Dat betekent ook dat mensen soms denken, ja, die molens zijn ver weg. En dan proberen we per dorp of per kleinere kring. Bijvoorbeeld in Hoornaar heb je nog meerdere molens. Dan gaan we dan een apart clubje voor maken. Bijvoorbeeld de Kortlandse Molen. Onlangs hebben twee mensen gewoon gezegd, nou, wij trekken de portemonnee en dan komt zo'n restauratie toch goed.
0: Mm-hmm. Dus dat valt wel onder de recente successen. Het lukt nog.
1: Het lukt nog steeds. Kijk, die molens zijn 70 jaar geleden door een stichting in beheer genomen. Omdat het waterschap zei van ze zijn te duur en wat moeten we ermee. Maar goed, het waterschap had ze al sinds de 1400, 1500. Dus wat dat betreft dachten wij van ja, misschien toch wat raar. Vervolgens gingen ze naar de gemeente en die zeiden nou prima, doen wij dat. Want het zijn wel hele mooie karakteristieke monumenten. En vervolgens zeiden ze in de jaren 50, 60 en 70. Ja, eigenlijk zijn ze te duur. Dus toen hebben we gezegd, dan moet je een stichting beginnen. En dan kan de hele samenleving meedoen. En je ziet dat het particulier initiatief of de mensen samen veel meer kunnen dan de overheden.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat wij stichtingen in standhouding er nog steeds zijn. En dat we het ook heel leuk vinden.
0: En doorgaan na al die tientallen jaren.
1: Ja, wij hopen het zeker nog 70 jaar toe te voeren.
0: Oké. Okay. Ja. Ga je het meemaken?
1: Ik niet, maar mijn opvolgers wel. En je moet ook zelf als bestuurder nooit lang. Ik ben zelf voorzitter, maar nog niet zo lang. Maar we hebben een voorzitter gehad die 40 jaar voorzitter was. En er zijn er die het korter volhouden. Maar het is belangrijk dat we steeds weer vernieuwing krijgen.
0: Ja.
1: En mensen die enthousiast zijn.
0: Dat spul moet draaiende houden. Je hebt die mensen nodig. Maar die mensen die gaan meestal denk ik niet zelf met een hamer op pad. Want het is specialistenwerk volgens mij.
1: Nou, dat is wel zo. Maar er zijn natuurlijk ook kleinere dingen. En dagelijkse werkzaamheden. En we hebben nog heel veel vrijwilligers. We hebben een klusteam. En molenaar is een bijzonder beroep. Het is ook een ambacht. Hè. Je moet veel verstand van het weer hebben. Je moet weten hoe een molen werkt. Want het is een werktuig. Hè. Het is niet een monument zoals een huis dat het stilstaat. Maar het piept en het kraakt en het beweegt. Het moet in de wind staan. En die molens zijn vaak ook heel handig. Mannen en vrouwen trouwens. En die klussen er zelf ook nog wel bij. Maar voor het grote onderhoud, dan kom je bij gecertificeerde bedrijven. Vroeger werd ieder molen door de eigen timmerman uit het dorp. Dus als je in Hoorn meerdere molens had, vroeger had je daar de 6 molens. Dan kon je aan de molen zien welke timmerman daar gewoond had. Of als men zei van, hey, die molen die ziet eruit zoals de timmerman het daar altijd deed.
0: Uh-huh.
1: Groot-Ammers heeft er ook 4 molens en zoals Streefkerk had er 5. Dus die dorpen hadden allemaal meerdere molens. En van oorsprong allemaal lokaal ontwikkeld. Hè? We hadden niet een inkoopbureau in Duitsland of in Amsterdam. Maar de plaats Maaske Timmerman die kreeg de opdracht om een mooie molen te maken.
0: Het werd niet Europees uitgezet, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, want dat was misschien wel veel duurder geworden. Maar dat betekent wel dat er heel veel onderhoud nodig is. En soms heb je ook een beetje pech. Mm-hmm. We hebben een paar jaar geleden in Nederland gehad dat de roeden, dus zeg maar de wieken, van staal zijn gemaakt. En dat er haarscheurtjes werden gevonden in die wieken. Nou, dat betekent dat het een risico is dat de wiek zou kunnen afbreken. Dan komt dat een heel enkele keer ook voor. Maar dat betekent bij ons onmiddellijk dat we zeggen 33 keer nieuwe wieken ongeveer bestellen. Nou, als je weet dat dat ongeveer 130.000 euro is. Ja, dan hebben wij wel even weer dat we denken van oei, hoe krijgen we dat voor elkaar? En nou ja, dan maak je een programma en dan hebben we voor de komende jaren heel wat molens en heel wat wieken erop staan. En als je daarover nadenkt. De achterkanten in Groot Ammers, die vorige weekend, die waren misschien ook al 40, 50 jaar oud. De Streefkerk waren al 50 jaar oud. Ze kunnen heel lang mee, maar als dan iemand bedenkt en ook met de computer kan controleren dat er haarscheurtjes in zitten, dan kom je aan de bak. Dus wat dat betreft, ja, elke dag feest zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ik hoor al Groot Ammers. Dat was ook de reden om je te vragen. Joh, die hebben nu een actie. Je kan daar aan helpen om die molen op te knappen.
1: Ja.
0: Waar gaat het om?
1: Nou, het gaat erom dat wij hebben dus heel veel molens. En als wij in het algemeen roepen van we maken een tientje of 20 euro over voor een molen. Dan zijn er mensen die dat wel willen. Maar heel veel mensen denken dat is ver van mijn bed. Mm-hmm. Terwijl als je bij de mensen in de omgeving doet. En dat doen we dan. Een folder in de bus van de molen bij u in de straat of bij u in het dorp of in, waar u vlakbij woont. Daar hebben we echt geld nodig om op te knappen. En zou u mee willen doen? En die mensen kennen vaak de molenaar en die weten vaak van, ja, dit is echt wel nodig. En dat dan heb je dus een soort, ja, zeg maar een subgroepje binnen de stichting. Mm-hmm. Die voor die ene molen gaan. Ja. En we hebben dat echt wel op andere plekken ook al gezien. Ik noemde zo net al Kortlandse molen. Mensen die 's ochtends opstaan en het raam open doen en zien dat die molen staat. Die denken van die molen, ja die moet toch blijven. Dus daar ga ik geld voor geven. En dat idee van dichtbij willen wij dus ook bij de andere molens doen. En daar is bijvoorbeeld Groot Ammers nu een voorbeeld van. Ja. Dan beginnen we een nieuw clubje. Uh-huh. En het valt allemaal wel onder onze stichting. Want we hebben natuurlijk heel veel werk aan, maar het idee is van mensen in de omgeving doen mee. En ze kunnen sponsoren, ze kunnen.
0: Ja, want je kan inderdaad nu vriend worden, zoals dat mooi heet.
1: Sorry?
0: Je kan, zoals dat mooi heet, vriend worden.
1: Ja, je kan vriend worden. En er zijn ook mensen die leuk vinden om te komen kijken, bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen doen we dan ook. Mm-hmm. De molenaars geven ook graag rondleiding. Wij hebben van de 33 molens zijn er 17 bewoond. Nou, daar is het niet zo makkelijk om binnen te komen. Hè? Want dan zit je toch met privacy. Ja, niet iedereen hoeft te zien hoe jouw badkuip eruit ziet. Of jouw bankstel of dat soort dingen. Maar bij de andere molens geven we ook open dagen. We geven ook rondleidingen. We geven voorlichting, toelichting over allerlei zaken. En als je een vriend bent, nou, dan kun je daar ook gewoon een beroep op doen.
0: Dan moeten we dus maar vriend worden.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn.
0: Lijkt me wel een goed plan. Steunen van de molens, en het maakt niet uit of je inderdaad een tientje of 1.000 euro.
1: Nee, we zijn met alles blij. En wij hebben ook geleerd in de afgelopen 70 jaar dat als je het van 1 grote wilt hebben, dan lukt het nooit. En als je het van 1.000 kleine wilt hebben, dan kom je wel aardig in de buurt.
0: Mm-hmm. Ik zit even te kijken op jullie website ook, hè, van de Molenstichting. Ja. En daar staan ook jullie successen op, wat er allemaal gebeurt. Nieuwsbrieven gaan maar door.
1: Ja.
0: Is dat ook de plek waar je vriend kan worden en kan doneren?
1: Ja, info@apenstaartje SIMAV, SIMAV. En daar kun je vriend worden, kun je donateur worden. Je kan je vragen stellen, dus dat is een algemeen nummer. En het is wel grappig voor de mensen die denken, ik moet eens komen kijken. Wij hebben een mooi kantoor in de molen De Liefde in Streefkerk. Dus ja, als mensen op kantoor willen komen, dan zien ze hoe mooi een molen er van binnenuit kan zien. En die molen kan nog steeds draaien, want we hebben natuurlijk voornamelijk watermolens. En de Dalbersche Waard Vijf Eerlanden is ontstaan door het aan het water te onttrekken. En daar had je molens voor nodig. Ja, in 1100 toen men begon had men nog geen molens, maar in 1300, 1400 kwam dat wel. Maar we hebben ook nog 4 korenmolens en dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder.
0: Volgens mij was nog iets wat je graag wilde vertellen.
1: Ja, wij hebben in Nederland de Vriendenloterij Molenprijs 2026 dit jaar. Hè, dus, mm-hmm. En dan mogen 5 molenstichtingen zich in een wedstrijdje begeven. En dan wie de meeste stemmen krijgt, die heeft €50.000 verdiend. Nou, dat is mooi. En daarnaast, iedere stem die uitgebracht wordt op jouw club, daar krijg je €1 voor. Dus wij zouden het fantastisch vinden als wij 20.000 stemmen zouden kunnen krijgen tussen 9 september en 4 oktober. Dan krijgen we €70.000 voor de molens, voor de instandhouding. En wij gaan dan een project doen. En dat heet Het Mysterie van de Molenaar. En dat heeft dat doel om 7000 kindertjes in Nederland in contact te brengen met het beroep van molenaar. Want een molen zonder molenaars is helemaal niks. Dus wij hebben dan een interactief spel. Mm-hmm. Dat kunnen die kinderen via school of op andere manieren krijgen. Omdat we dat geld dan hebben gehad van die loterij. Dus wij zouden zeggen van kijk nog eens goed bij die molenprijs die vanaf 9 september draait. Dat de enige Zuid-Hollandse club die meedoet, de CIMAF is. En wij zouden het fantastisch vinden dat iedereen twee keer wil klikken. De eerste keer om je keus te maken en de tweede keer om te bevestigen. En dat tweede is wel heel belangrijk, want heel veel mensen denken op de telefoon even te klikken. Maar als je niet bevestigt, dan telt de stem niet. Dus onze uitnodiging is van help ons. En het zou fantastisch zijn. Twee klikjes op de telefoon of op de iPad of op de computer is voldoende.
0: Gaan we doen. En na afloop, als de actie voorbij is, ga je ons vertellen hoe het is
1: gegaan. Jazeker, dan kom ik even langs.
0: Fantastisch. Waar moeten we klikken?
1: Er komt een speciale website, maar je kan gewoon ook op de CIMAF.nl website kijken. En bij de Hollandse Molen is ook een website waar ook straks de vijf deelnemers op staan. En dan kun je op de goede gaan staan. En dan klik je twee keer. En dan is het voor elkaar.
0: Het is geregeld. Okay. Het is voor ons ook voor elkaar. Sjoerd Veerman, dankjewel. Namens de Molingstichting CIMAF. En voor jou, ja, het liedje Pommeling Thijs. Ik moet gaan. Dus dat wordt

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Noorderloos staat maandag weer in het teken van de jaarlijkse wielerdag. Op het programma staan de hele middag en avond wedstrijden voor verschillende categorieën, met als hoogtepunt de koers voor de elite en belofte vanaf 7 uur 's avonds. Ook de jeugd kan meedoen aan de dikke bandenrace en de hummeltjesrace.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. In Sliedrecht vindt op zaterdag 15 augustus voor de tweede keer de 15 augustus herdenking plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en worden de Sliedrechtse slachtoffers van de oorlog met Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenking begint om 7 uur 's avonds bij het oorlogsmonument aan de Stationsweg en de Rembrandtlaan. Het comité 4 en 5 mei roept inwoners op om die dag de Nederlandse vlag uit te hangen.
3: En het is niet zo vreemd op zich om op augustus nog eens een keertje een herdenking te doen. Iedereen denkt aan 4 en 5 mei, maar in augustus is er heel veel meer aan herdenkingen. Zoek dat maar eens op. Misschien kunnen we daar eens een keertje aandacht aan gaan besteden. Dit zijn de Jacksons en Mick Jagger. En eigenlijk een beetje het gevoel wat ik had toen ik hier de studio binnenstapte was: I'm in a state of shock. En zo heet hij ook.

0: uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Peuters kunnen op vrijdag 11 september bij Cascade in Hendrik Ido Ambacht kennis maken met muziek tijdens een Ukkie-concert. Samen met een ouder of begeleider luisteren, zingen en bewegen de kinderen onder begeleiding van muziekdocenten en verschillende instrumenten. De interactieve voorstelling laat jonge kinderen op een speelse manier kennis maken met muziek, ritme en taal. Het concert duurt ongeveer 3 kwartier. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Hospice de Reiziger in Barendrecht ontvangt bijna 38.000 euro van Stichting Europa Run voor de aanschaf van nieuwe zorgbedden. De huidige bedden zijn na 10 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. De moderne bedden moeten zorgen voor meer comfort, veiligheid en waardigheid voor gasten in hun laatste levensfase. Met de bijdrage wil Stichting Europa Run de kwaliteit van leven voor mensen met kanker en andere ernstig zieke patiënten verder verbeteren.
2: Weekblad De Brug schrijft over: Kunstrondje Dordt organiseert morgen een bijzondere rondleiding door de Dordtse binnenstad. Onder leiding van gids en kunstkenner Marianne Gravendeel bezoeken deelnemers verschillende ateliers, galeries en kunstverzamelaars. Tijdens de ongeveer 2 uur durende wandeling vertelt zij over de kunstenaars en de verhalen achter hun werk. De rondleiding start om 2 uur bij de Friese Brug en wordt afgesloten bij Kunsthoofd op het Groothoofd.
3: En alsof het al niet genoeg is, gaat het allemaal maar door in deze zomervakantie, waarin de mussen bijna van het dak vallen op bepaalde dagen. En wij er gewoon bij zijn met allerlei leuke items. Zo gaan we straks praten over een concert op de Alblas. We hebben er eens eentje gehad pas in, op de Devel. Vlakbij Zwijndrecht. We krijgen er eentje straks op de Waal bij Ridderkerk en ook eentje bij Alblasserdam. Leuke dingen om buiten bij te zijn, als het maar dit weer blijft natuurlijk. Nou, dat gaan we straks horen naar de muziek van Snow Patrol. Dit is Shut Your Eyes.

0: Of je Bob Dylan hoort, maar de Rolling Stones lijken Rolling Stone in grenzeloos weekend. In de derde editie van het gratis muziekevenement Concert op de Alblas in Alblasserdam komt er alweer aan. Het belooft een gezellige en mooie avond te worden op het water. Ab Kremer is voorzitter van de organisatie. Komt erover vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vertel eens even eerst over de vorige twee edities. Wat hebben jullie toen gedaan?
1: Ja, we hebben de eerste editie gedaan, dat is al echt wel lang geleden, in 2018. Eigenlijk als schijntje van laten we dat eens proberen. En dat was eigenlijk best wel een groot succes. Veel complimenten gehad, was echt een superavond. Ik kan me herinneren dat wij er toen in 2022...

0: 2020 nog een keer wilde doen. Maar dat was eigenlijk precies in de periode van corona. Mm-hmm. Dus dat was allemaal super lastig. 2024 hebben we toch weer de stoute schoenen aangetrokken en het opnieuw georganiseerd. 2 avonden, dat was ook een heel, heel leuk weekend. En nu staat de 3e editie voor de deur, 2026, 12 september aanstaande.
1: Het schiet al op, hè?
0: Ja, het schiet op. We zijn wel redelijk ver met de voorbereidingen. Mm-hmm. Want iedereen gaat straks natuurlijk met vakantie. Ja. En als we terugkomen, dan is het 3 weken en dan is het zover.
1: Eventjes er flink aan trekken. Het wordt wel leuk, want dat hele spul dat gebeurt op het water. Maar dat denk je, moet je dan met de boot komen om ervan te genieten? Of kan het aan de kant ook?
0: Ja, je kan het eigenlijk op 3 manieren genieten. Dat is, wij leggen pontons in het water met een groot podium erop waar de artiesten op optreden. Je kunt met je eigen boot, met je sloep, aanmeren voor het podium. Daar zijn we ontzettend veel aanmeldingen voor. Er zijn ook wel grenzen qua boten tussen de 50 en 60. En we zitten redelijk vol. Mm-hmm. En de rest van de bezoekers die staan eigenlijk aan de kant van het monument in Alblasserdam. Ja, daar kan je het gewoon meer dan prima zien.
1: En de mensen zaten die je daar kwijt kan ook, hè?
0: Ja, rond de 1500, 1700 man. Dus dat is best wel veel.
1: Ja.
0: Maar die kunnen we daar prima kwijt. En ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk al 2 keer eerder gedaan.
1: Ja.
0: Dus we verwachten dat dat eigenlijk weer hetzelfde gaat lopen als de vorige edities.
1: Het gaat nu voor het echie.
0: Ja.
1: Na 2 keer oefenen mag je niet meer smoezen.
0: Nee, ja, de 3e keer de scheepsrecht.
1: Ja,
0: we hebben daarom ook best wel een leuke line-up, zeg maar, met artiesten.
1: Oh, vertel eens.
0: We hebben ons best voor gedaan. Ja, line-up is, we beginnen met gewoon wat rustig opbouwen met DJ Alain. Gewoon lekker gezellig. Dan hebben we de zangeres Marta Hertogs. Die gaat duetten doen met Renzo de Jager. Allerlei bekende nummers zingen. En dan gaan we over rond 7:15 s'avonds. Gaat Excelsior beginnen uit Papendrecht. En die hebben al een keer eerder bij ons dit gedaan, 2024. En ik moet zeggen, ja, dat is echt wel hoog niveau.
1: Mm-hmm.
0: Dat is echt heel goed. Die nemen ook weer wat artiesten mee. We gaan ook wat dingetjes aanpassen met soort individuele akoestische optredens op een vingerpier, op een uitloper, zeg maar, van het podium. Dus dat is ook eigenlijk nieuw.
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we eigenlijk de hoofdact, dat is HS Junior, van 9:30 to 10:00. Maar die gaat daarvoor ook nog 2 nummers zingen met Excelsior.
1: Oh.
0: Dus dat is ook wel heel bijzonder.
1: Zeker.
0: Ja, dat is echt, daar zie ik wel, daar verheug ik me wel op.
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we weer Marta Lorenzo, die een half uurtje zeg maar leuke muziek gaan maken om een beetje de gang erin te houden. En we hebben daarna de ABBA Tribute. Er zijn 2 dames die hebben al vaker opgetreden, ook bij Le Barrage.
1: Mm-hmm.
0: En dat is altijd geweldig. En dan hebben we daar nog een klein half uurtje met de DJ. En we hebben eigenlijk vandaag wel iets bijzonders geaccordeerd.
1: Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ook iets spectaculairs gaan gebeuren.
0: Ja, we hebben gisteren met het bestuur bij elkaar gezeten.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben vanmorgen dat op akkoord gegeven. We gaan afsluiten met een grote lasershow. Waarin allerlei thema's en items verwerkt worden van deze regio. Dat belooft wel iets heel bijzonders te worden. En ook daar verheugen wij ons heel erg op.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus gewoon een echte spectaculaire, waanzinnige avond.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En ik zeg altijd maar zo. Iedereen roept van het weer moet goed zijn. Het weer moet goed zijn. Ja, weet je, dat snap ik allemaal wel. Voor ons is het gewoon belangrijk als het maar droog is.
1: Mm-hmm.
0: En de rest komt dan vanzelf. En dan heb je gewoon een topavond.
1: Ja, want ik krijg die Rob paraplu in je gezicht. Dat is maar niks.
0: Nee, precies.
1: Op je sloepje is ook niet alles trouwens dan.
0: Ja. Dus, maar goed, normaliter. Uh-huh. Normaliter, want wij zitten natuurlijk eigenlijk in het begin van het havenfestival van Alblasserdam.
1: Ja.
0: En normaliter is eigenlijk die week altijd wel een hele mooie week qua weer.
1: Ja, dat heb je al geregeld, begrijp ik.
0: Volgens mij is het havenfestival al 30 keer geweest, het 30ste mm-hmm. jaar. We gaan het gewoon zien. Als het maar droog is, belangrijk.
1: Nou, begrijp ik. Ja, jullie hopen natuurlijk dat het net zo'n succes gaat worden en net zo'n bekendheid krijgt als het havenfestival.
0: Eigenlijk is onze doelstelling om dit toch onder 2 jaar te organiseren. Wat dat eigenlijk een soort ook traditie wordt, zeg maar, binnen de gemeente Alblasserdam. Denk ook aan de paardenmarkt bij ons in het dorp, havenfestival, lammetjesviool festival. Ja, dat zijn toch allemaal wat dingen die jaarlijks terugkomen, waar mensen zich dat dan toch wel op verheugen.
1: Mm-hmm, maar jullie komen niet jaarlijks terug. Het is 2-jaarlijks. Want je doet nog iets anders ook.
0: Ja. Ik moet zeggen, dit is wel een evenement wat qua budget best wel over grote bedragen gaat. Mm-hmm. En wij hebben altijd de instelling gehad van door Alblasserdammers, voor Alblasserdammers. En we wilden het evenement ook gratis toegankelijk hebben. Dat is dan dit jaar toch weer gelukt. Maar omdat het best wel veel werk is, en doen we dit om de 2 jaar. En het tussenliggende jaar zijn we afgelopen jaar begonnen met Swim to Fight Cancer. Dat wilde ik eigenlijk ook al heel lang hebben in Alblasserdam. Eerder mee bezig geweest, maar kregen we niet goed van de grond. Nu aangesloten bij Stichting to Fight Cancer. Hè. Dat is een landelijke overkoepelende organisatie die je daarbij helpt. Ja. Afgelopen jaar voor het eerst gedaan. Ook ontzettend veel werk, hoor, moet ik zeggen. Maar het was wel een groot succes. Volgens mij had mijn hoofd iets van 165.000 euro opgehaald. Dus dat was echt een enorm bedrag.
1: Dat is wel de moeite waard, hè?
0: Ja, dat was zeker de moeite waard. En het was natuurlijk ook nieuw. Mensen vonden het leuk. De ziekte is natuurlijk vanzelfsprekend niet leuk. Maar mensen die waren gewoon super geenthousiasmeerd om veel geld op te halen. En dat is ook gelukt. We gaan na deze editie van Concert op de Alblas gaan we weer eens even met elkaar zitten. En dan, diep in mijn hart wil ik dat toch wel aankomend jaar 27 wel weer gaan zwemmen voor kanker.
1: Tegen die tijd kom je dat weer vertellen, denk ik. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Dat is geen probleem. Hartstikke leuk. Leuk dat ik hier mag zijn. En het is gewoon leuk om te doen. Zeker ook Swim to Fight Cancer. Allemaal leuke mensen. Inge de Bruyne altijd als ambassadrice voor ons uit Alblasserdam. En doelstelling is dan toch wel meer dan 2 ton ophalen aankomend jaar.
1: Zetten we erop. Maar eerst 12 september.
0: Ja.
1: Eerst maar eens even het concert op de Alblas.
0: Ja.
1: Droog overleven, zo gezegd.
0: Ja, precies.
1: Er is ook een website, hè? concertopdealblas.nl.
0: Ja, klopt.
1: Daar staat alles op. Het is gratis, hoor ik.
0: Ja.
1: Dus en op de fiets komen, want parkeerruimte is lastig.
0: Ja, ik zou inderdaad op de fiets komen. Er kan wel her en der geparkeerd worden bij het oude, of bij Landvast, of bij het, help even, het Oceanco-terrein. Uh-huh. Kom op de fiets, lopend. Maakt niet uit. Neem een goed humeur mee en ga met elkaar gewoon een leuke avond maken. Dat is het.
1: Ik ga me erop verheugen.
0: Ja.
1: Op Kremer, dankjewel voor je uitleg. En graag voor nog eens. We gaan elkaar zien op 12 september.
0: Oké, zeg bedankt. En nog een prettige uitzending verder.
1: Zeker, dat moet zeker gaan lukken. We gaan de zomerse tour nog eens een keertje op. Met een plaatje uit de top 40. Hij staat er nog steeds in. En het plaatje.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Ridderster keert eind oktober terug met de derde editie van de populaire Fit Race in Ridderkerk. Deelnemers gaan de uitdaging aan met een combinatie van hardlopen en functionele oefeningen. De organisatie meldt dat de belangstelling groot is. Inmiddels hebben zich al zo'n 1250 deelnemers ingeschreven. Er zijn nog ongeveer 250 startbewijzen beschikbaar voor het sportieve evenement.
2: We gaan zo afscheid nemen met Grenzeloos Weekend. Ik zit nog even, dames, met één dingetje in mijn maag. Hebben jullie natuurlijk helemaal niet over nagedacht, maar toch wel schokkend. Het is vandaag 1 augustus. Beseffen jullie wel heel goed dat over één maand de R terug is in de maand?
3: Oh nee.
2: En dan gaan we op naar de kerstboom.
3: Oh nee. Oh, ja. Nee, we hebben nog een maand te gaan. Nog 31 dagen voordat het gebeurt.
2: Je hebt toch vakantie door een maandje, meisjes. Maak je helemaal geen zorgen. Komt best goed. Hey, we gaan afscheid nemen. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Ik ging met mijn ouders bij de IKEA. Wat nieuwe inrichting kopen voor mijn kamer.
2: Ja, de kamer wordt weer geüpdate.
1: Ja,
2: zeker. Oké, kamer 3.0 zo gezegd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb er wel veel zin in. Ik heb nog alle meubels van mijn oude huis. Dus het is wel leuk als dat even vervangen wordt.
2: Zo, doe maar eventjes. Ja. Nou, dat gaat wat worden. Ja, joh, ze worden groter, zijn mijn oma altijd al. Vroeger uit. Ja, kleine kinderen worden groot. Oma zei dat, hè. Oma die had eigen wijsheid in pacht. Mirre, wat gaan we doen van de week?
3: Ik heb heel veel rijles staan. En verder zie ik nog wel wat ik ga doen.
2: Oké. Ja, en je geestelijk voorbereiden op andere zaken die komen gaan over een paar weken. Maar ja, dat vertellen we dan wel weer eens.
3: Ja, dat komt met de tijd.
2: Fantastisch, joh. Nou, hele leuke week gewenst. En dat geldt ook voor de mensen thuis. Een hele leuke week gewenst. We zijn er natuurlijk volgende week gewoon weer met nieuws en informatie uit je buurt. Met Grenzeloos Weekend. David, dankjewel voor het schuiven vandaag van dit programma. Straks na het nieuws krijg je gewoon non-stop muziek op je radio. Maar hou het toestel lekker aan staan, want het is een gezellige boel met een gezellig weertje. Tot slot dan, tot aan hetzelfde nieuws. Vulcano, en als je haar maar goed zit, hoe zit mijn haar?
3: Ja, zit wel goed.
2: Zit wel goed. Ja. Tot

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio. Het Hitmuseum met René van Wijngaarden.
5: Terug in de tijd.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zet twee blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een oud-agent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28, maar daarvoor is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw een warme zomerdag.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om als er nog migranten zijn die weg te krijgen, en als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxeur. Het programma waarin New Rock alternatieve en indie muziek hoort, aflevering 113. Het is vandaag 3 augustus, de dag dat James Hetfield 63 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat Deborah Ann Dyer 59 jaar is geworden. Dit is Luxeur. Leuk dat je luistert. Ja, James Hetfield, 63 jaar, die kent iedereen toch. Bekend als de leadzanger en slaggitarist van de Amerikaanse metalband Metallica. En Deborah Ann Dyer kent ook bijna iedereen wel, alleen niet onder haar echte naam. Ze is vandaag 59 jaar geworden en ze is bekend als Skin. Dat is een Engelse zangeres. De leadzangeres van Skunk and Nancy. En Skunk and Nancy en Metallica hebben natuurlijk wat klassiekers op hun naam. Ook hier klassiekers door de speakers rond 7:15 en 8:15. Om 19:30 de truc voor Luc, waar een tip van de luisteraar uit de Doogoed over. Ja, voor de rest gewoon lekkere nieuwe rock, alternatieve en indie muziek. Zoals Dinosaur Jr. die je zojuist hoorde. En de stijl en sound zijn nooit dramatisch veranderd bij de Amerikanen van Dinosaur Jr. En ook op Several Got Away wordt er niet van afgeweken van dat rockpad wat al meer dan 40 jaar bewandeld wordt. Er komt zelfs een kraakvers album uit in de zomer. En Jay Messis, Barlow en Murph hebben nog steeds dat bonkende rockgeluid te pakken. Messis zingt nog eens vanouds zijn klagende melodie, terwijl zijn gitaarpartij ons rond de oren vliegt. In afwachting van de gitaarsolo die ongetwijfeld de muren in twee zal splijten. Wat kan die man de gitaar spelen? Heerlijk. In de jaren 20 van het nieuwe millennium is de kleine Dino nog steeds een instituut. En op 28 augustus komt de nieuwste album uit, There Near. En daar kan ik bijna niet op wachten, want wat een heerlijke mens dat zegt. Dinosaur Jr. En dan het trio Feral Family uit Yorkshire. Die bracht op 29 mei 2026 hun meeslepende nieuwe single uit. Die heet Simple Lie. En deze track demonstreert perfect het unieke vermogen van de band om intieme, introspectieve teksten te combineren met bijna stadionwaardig, arenia-waardige energie. En frontman Jamie Lowe legt uit dat Simple Lie draait om de kille helderheid die ontstaat wanneer de mis optrekt rond het bedrog van een partner. En het exacte moment vastlegt waarop de liefde omslaat in bittere wrok. Ja. Nou, veel geprezen 2DP. So Far Behind bewijst deze nieuwste release dat Feral Family zich snel ontworstelt aan het Underdog label. En een prominente kracht in de Britse rock scene aan het worden is, als het aan mij ligt. Zeer zeker, want die nieuwe single waar ik het over had, Simple Lie, ga je nu horen. En het is, wat mij betreft, een fantastische single. Hier is Feral Family.

Ja, Nate Amos maakt onder de naam This Is Lorelei in december nog maar zijn recente albumrelease. Maar daar stopt zijn vooral niet. Want hij heeft nog een band, Water From My Eyes. En die heb ik ook wel eens gedraaid in dit programma. Ja, die scoort de laatste tijd ook steeds hogere toppen. Maar dat weerhield er blijkbaar niet van om muziek te blijven schrijven. This Is Lorelei heeft namelijk alweer een nieuwe plaat af die later deze zomer het levenslicht zal zien. Wanneer slaapt die man, zou je denken. Maar wat maakt het uit als je nummers als Billy Came Back kan schrijven en opnemen. Want die hoorde je zojuist een enorm coole Americana rocksong. En de groove zit meteen goed bij de akoestische gitaar. En die heeft al eigenlijk wat laagjes en het geel voelt wat mij betreft enorm vol aan. En er zit ook nog een enorm tof melodietje verstopt in Billy Came Back. Ja, dat op subtiele manier ervoor zorgt dat hij ook echt naar het verhaal begint te luisteren. Genoeg zelfrelativering, de voeten op de grond en toch zo een fantastisch zomersnummertje uit de mouwen schudden. Deze Amerikaan had Nate Amos dus. En dit keer onder de naam This Is Lorelei. En The Singer In My Band is het nieuwe album dat verschijnt op 11 september. Ja, dan is het nu tijd voor een alternatieve klassieker uit de speaker. Raad maar eens mee. We gaan luisteren naar een single van een Nederlandse rockband. De single is afkomstig van hun tweede album Pergola en is uitgebracht op 25 juni 2001. Ja. Het nummer was na het nummer Pergola de tweede single van het album, was geschreven door zanger Jacob de Greeuw. En net als diverse andere nummers op het album Pergola zijn de depressies die de Greeuw meemaakte, met name in de Vinex-wijk in Hoorn, inspiratie voor het nummer. Hetzelfde jaar wordt het nummer door 3 voor 12 zelfs uitgeroepen als song van het jaar. En in de videoclip worden diverse tuinkabouters kapot gegooid, hetgeen media-aandacht opleverde toen het, ja, ik verzin het niet hè, het tuinkabouterbevrijdingsfront, die riep op om het album te boycotten door die kapot gegooide tuinkabouters, ja. Moet je dat maar zeggen. Ik heb het over Johan. De klassieker uit de speaker heet Thumble and Fall.

Ja, dat is toch on-Nederlands goed dit, zeg. Allemachtig. Stilstand is achteruitgang. Lijkt wel een beetje het motto van de Woden Boys. Sinds de band in 2021 zijn eerste stappen zetten in de Haagse groep in een sneltreinvaart door zijn carrière gegaan. En singles werden aan de lopende band uitgebracht en als zoete broodjes opgepikt. En bij Blindsided is dat zeker ook het geval. Toch zit er deze keer een ook iets persoonlijkere laag onder, want de single gaat over het moment waarop relaties, vriendschappen of plannen langzaam beginnen te veranderen, zonder dat het meteen duidelijk is wat er precies gebeurt. Ja, met Blindsided onder de arm raast Woden Boys in oktober langs verschillende Nederlandse poppodia. Nou, heerlijk single van de Woden Boys als Blindsided. Straks de truc van Luc, waar ik een tip van de luisteraar uit de Goed over. Vorige week nog zat Sylvia Kok met Farewell to the Fairground van White Lies. We gaan nu eerst naar Radio Free Alice. En over het nieuwe nummer zegt zanger Noah Leermond: Kick in the Shins is een samensmelting van twee nummers die nooit helemaal afvoelden. We waren dol op het couplet van het ene nummer en het refrein van het andere nummer. En dat werkte toen we de twee combineerden. In de kern gaat het over het gevoel van verwarring door de cultuur om je heen en de isolatie die er vaak mee gepaard gaat. Kick in the Shins dus, Radio Free Alice.

Ja, vrijdag 26 juni kwam hij uit, Floor Jansens nieuwe single. De zangeres van Nightwish brengt de solo single Rundus uit per 26 juni, afgelopen juni. En na de release van een debuutalbum Paragon in maart 2023 is dit nummer een eerste voorproefje van Floor's nieuwe solomuziek. Het album bevat een mix van popnummers en ontroerende ballads. Het nieuwe album is nog niet helemaal bekend natuurlijk, maar de nieuwe single dus wel, Run, en die gaat over, althans dat zegt Floor zelf, jezelf niet langer kleiner maken om in een vorm te passen die nooit de jouwe is geweest. Het gaat erom het masker af te zetten, je eigen beweging te vertrouwen en te durven gezien te worden zoals je bent. Al dus Floor zelf. Ik mag Floor zeggen, ja. Onder andere 30 oktober staat ze in de Oosterpoort in Groningen. Ja. Ik weet niet of ik geluisterd heb afgelopen zaterdag tussen 2 en 4. Wout en Astrid met het Rockcafé. En die komen weer terug. Wanneer is niet helemaal duidelijk, maar hou het in de gaten. De website van Merwe RTV staat dat natuurlijk op vermeld. En dan nu de truc van Luc. Gaat tip van de luisteraar uit de doel goed over. Nou, we hebben er een. En dat is... Nou, hij klaagde dat hij niet vaak uitkwam. Mijn, mag wel zeggen, beste maat en collega en compagnon. Die heeft Pieter Schilling erin gedaan met Major Tom. En dat is de truc van Luc geworden. De truc van Luc is de tip van Cyril Struik. Major Tom dus, Pieter Schilling.

Ja, na de terugvlucht hoorde je de nieuwe single My Lover van The African Wigs. En daarin staat een schrijnende relatie centraal. De onderlinge lust houdt het samen zijn in stand, maar beide partijen weten donders goed dat het onvermijdelijk op een mislukking uit gaat draaien. Het geeft My Lover een lekker spannende ondertoon. En daarna hoorde je Coats, een beetje surrealistisch indie folknummer van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Aldous Harding. En dat nummer verscheen als derde en laatste single van haar veel geprezen vijfde studioalbum. En net als veel van haar werk blinkt het nummer uit in abstracte teksten. Zo abstract dat ik er in ieder geval helemaal niks van begrijp, Jorden. Coats van Aldous Harding. Nou, nu weer een klassieker door de speaker in de vorm van de plaat en zijn verhaal. De kerkklokken luiden, niet om een feest aan te kondigen, maar om mensen te waarschuwen dat er opnieuw levens verloren zijn gegaan. De straten die ooit gevuld waren met spelende kinderen liggen stil. Ramen zijn gebroken, families zijn uiteengerukt en iedereen vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Want niemand wordt geboren met haat. Toch blijven mensen elkaar bestrijden. Generatie na generatie, alsof niemand meer weet waar het ooit begon. Hij kijkt om zich heen en ziet niet de winnaars of de verliezers. Alleen mensen. Mensen die iemand missen. Mensen die hopen dat dit de laatste keer is. Dat er ooit een zondag komt waarop niemand meer hoeft te huilen. Maar vandaag is die dag nog niet. Want vandaag is het Sunday. Bloody Sunday.

Ja, makkelijk herkenbaar, maar toch elke keer weer anders. Tape Toy, een band die inmiddels alweer zo'n 8 jaar bestaat. Hummer in My Ear is het derde voorproefje van het tweede album van de band. En ondanks de geringe lengte van 2 minuten gebeurt er veel. En het eerste dat opvalt is een sample dat van iets dat ja, een beetje klinkt als een speelgoedpop of zo. En een knappe productie is mede van de band zelf in die muziek. Hè. 28 augustus komt het album uit. Dumb Sides gaat het album heten. En de release wordt gevierd met een show in Bitterzoet in Amsterdam op 5 december. Ja, dan ben ik bij het laatste weer. Nothing But Tears is terug. En de Britse band heeft door de jaren heen een bijzonder trouwe fanbasis opgebouwd. Met een mix van alternatieve rock, grootste refreinen en een mooie dosis elektronica. En ook de nieuwe single is best wel een spanningsboog. Die bol staat vanaf de eerste seconde tot de laatste seconde. Dankzij mysterieuze elektronische klanken die je nu al op de achtergrond hoort. Terwijl de muziek langzaam maar onverbiddelijk dichterbij sluipt. Tot alles uiteindelijk letterlijk ontploft bijna. Met een vernietigende gitaarriff. Ze hadden al beloofd een sterke rockalbum te maken. En de titeltrack Stray Dogs maakt die belofte maar ja, meteen een stuk geloofwaardiger. Want de 5 minuten die komen gebeurt er ontzettend veel. Stray Dogs verschijnt op 25 september. En op 31 januari komen de Britten deze voorstellen in de AFAS Dome. Vroeger AFAS Live inderdaad. Straks Peter van Dier tussen 8 en 10 met zijn It's Country Time natuurlijk. Country muziek met een uur Bellamy Brothers en een uur... iemand anders. Ja, en ik ben er volgende week weer tussen 7 en 8. Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Ik zeg...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjes trui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Country Time met Peter van Die. Twee uurtjes country muziek van toen en nu.
1: Ja, u hoort het. Lekker twee uurtjes. It's Country Time. Ik begon de uitzending met The Bellamy Brothers. Don't put me in the X-Files. En dat bekomen ze deed ook mee. En vanavond op vele verzoeken heb ik van mensen gekregen. Oké, weer eens een uurtje dezelfde artiest draaien. En de tweede uur een andere. Nou, en dan kwamen er veel van voor de Bellamy Brothers. Dus het eerste uur krijg je van mij de Bellamy Brothers. Het tweede nummer waar ik mee ga beginnen dan, dat is Let Your Love Flow.

Ja, dat was Let Your Love Flow. De Bellamy's krijgen nu eventjes steun van Freddy Vender met het nummer Vertical Expression en of Horizon Desire.

Ja, het volgende is Sugar Daddy. Wie zal dat niet graag hebben eigenlijk, Sugar Daddy? Nou, ik heb er geen een, maar helaas, sommige mensen misschien wel. Hier zijn ze dan, Sugar Daddy.

Ja, wie is er niet op zoek naar Sugar Daddy? Hier zijn de jongens weer met Dying Breed, als ik het goed uitspreek. Nou, dat horen we dan wel.

0: Ja, dat was Dying Breed. Ik had het goed gezegd. Hè? En ja, we gaan toch weer lekker eventjes vol op de Merwe Radio. We zijn te zien op de tv en te horen ook op de radio. En te zien en te luisteren op de radio. Of de tv. Hier komen de jongens weer eens eventjes met Guardian Angel.
1: Well, it's a long, hard way from the backwoods to the big time. The road is paved with bad intentions. And you know I'd be a dead man now if I hadn't heard these words that served me up an ounce of prevention.

Ja, thuis had ik gedacht, wat gebeurt daar? Dat had ik toen ik zelf voor het eerst hoorde. En dan denk ik, nou, ze zijn klaar. En ik wil even wat anders opzetten. Maar hup, daar kwamen ze weer. Dus je stonk er een beetje in. Maar ja, ik was ook nog vergeten te vertellen dat Willie Nelson meedeed. Maar ik denk dat jullie dat thuis al gehoord hebben. En als die saampjes nou lekker op de bank zitten, kruip dan eens even lekker tegen elkaar aan. Want hier krijg je If I Said, Had a Beautiful Body, Will the Holds Against Me.

Ja, nou had ik bewust niet gezegd. Ik wou het als een verrassing houden. Dat Dolly Parton met die jongens meezongen. Dat heb je wel gehoord, hè? Nou, en nou gaan die jongens even een partijtje dansen. Ik weet niet of hij thuis mee zou willen doen. Maar het zijn Dancing Cowboys.

Nou gaat dan de Bellamy's er iets zingen over Oktober Moon. Maar ik dacht, als ik het goed gehoord had, dat toch van de week iets met zonsverduistering, dat het deze week was of volgende week. Dat zou ook kunnen. En dat dan die telescopen daar in de Biesbosch helemaal volgeboekt zijn daar. Met die 300 man konden erin en gaan erin, denk ik ook. Ik ken ze al niet meer op die bal, maar die staat in de. Die kennen ze sterrenkijkers, ja. Dat is het. Even kijken, ja, ik zei Oktober Moon, hè? Nou, dan gaan we dat doen.

Ja, nou komen die jongens met een nummer. Ik heb al wat thuis al dikwijls zat zitten te oefenen, maar ik schiet iedere keer in de knoop om die titel te zeggen. Ik hoop dat ik het in één keer goed heb. Yala Peoros, of iets. Nou, ik hoop dat ik het goed gezegd heb, anders hoor je het wel van de Bellamy's.

0: right. Ask Bill Clinton, John Edwards, Tiger Woods, and Bernie Madoff.
1: Nou, het is toch bijna niet die tekst, die titel uit te spreken. Ik hoorde hun Jurk, maar ik ga het maar niet na zeggen, want dan zit ik weer in de knoop. Kijk, ik heb toch nog wel een mooie aanbieding voor jullie. Dat is The Right to Be Wrong.

Ja, dat is komisch, want ik heb deze nog eventjes snel nog thuis van een verzamelalbum gehaald. En er stond er echt Lovers Live Together. Dus ik had hem niet afgeluisterd thuis. En nou is dat bekende, heet het bekende nummer dat ik wel ken, Lovers Live Longer. Dus ze hadden mij eventjes te pakken. En ik zei het verkeerd thuis natuurlijk. Even kijken, ja. Wat zal ik eens doen? De Bellamy Brothers? Nou, dan kom maar zo hoor. Forever ain't long.

Ja, we zijn het eerste uurtje al bijna klaar. Ik heb de Bellamy Brothers gedraaid voor vele liefhebbers van de Bellamy Brothers. En u hoort ze nou eventjes met Old Hippie. En na het nieuws gaat het voor de vele liefhebbers die verzoekjes hadden voor Vince Gill. Dus ik hoop dat jullie erbij blijven. En ik zou zeggen...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje is Country Time op de Merwe Radio. Ik ben begonnen met Vince Gill met Rita Blue. En op vele verzoek heb ik een uurtje Vince Gill. Dus het tweede nummer, ja, gaat er maar eens even voor zitten. Dat is Go Rest High on That Mountain.

Voor diverse luisteraars onder ons betekent dit nummer heel veel voor hun. Daarvoor moest hij er echt even in. Ik ga verder met Take Your Memories With You.

Nou komt er een mooi nummer en dat is een van mijn favoriete nummers, maar ook voor andere luisteraars. En dat is The Key to Life.

Ja, dat was een mooi nummer. Hè? En nou gaat hij zingen. En dan krijgt hij steun van Alison Krauss en de Union Station. En die band die speelt gelijk met hun mee. Dus Vince met Alison Krauss. High Lonesome Sound.

Nou, dat hij klaver is met zijn brief. Dan heeft hij zin om een rondje rodeo te rijden. Dat is riding the rodeo.

Nou komt Vince Gill met een nummer. Dat heeft hij geschreven hier in Amsterdam toen hij een optreden had. Ik weet niet meer welk. Ja, want ze veranderen af en toe van naam. Heb je de Alfa's Dome en Ziggo, weet ik wel. En tijdens zijn optreden miste hij zijn dochtertje zo erg en heeft hij daar een nummer geschreven. En dat heet I Never Knew Lonely.

Ja, dat heeft hij in een avondje geschreven. Het is wel mooi, hè? Even kijken, ja. What's a man to do? Ja, dat zou ik ook niet weten waar ze aan moeten doen.

Nou gaat Vince een duetje aan met Patti Loveless. My Kind of Woman, My Kind of Man.

Ja, lekker ontspannen, hè, op de late avond. Maar nou komt Phils weer eventjes in een duet met Reba McEntire. En dat wordt echt een lekker swing, een western swing. Oklahoma swing.

U hoort het. We zijn weg gekomen aan het eind van deze speciale uitzending. De eerste uur Bellamy Brothers, tweede uur Vince Gill. En ik heb het met plezier gedaan. Volgende week hebben we gewoon weer een gewone uitzending met lekkere country muziek. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Misschien zijn er bij die het niet leuk gevonden hebben. Maar ik weet wel dat er veel zijn die het wel leuk vonden. En daar heb ik het ook voor gedaan. En voor iedereen. Ik zou zeggen, wel te rusten voor die gaan slapen. En anders nog een fijne avond verder voor de rest. En ik zou zeggen, tot de volgende.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer, de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet